ik ben een rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak en smuk je smal.

Min nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

Rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, so gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal, ne pip to bak.

Ik ben een rentier, ik heb gratis, maar het vreugdstukte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlijn. Ik drink een keum op dat getrak, en smuk je smal en een pip tobak.